0: De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM. Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren. Samen.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er nog zeker 16 naschokken. En de parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Hij wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij een graad of 21.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we.
0: Dit is Vechtal FM.
4: Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM, nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
3: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn 2-daagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
5: Ik ben Karen.
6: Ik ben Christel.
7: Ik ben Kathleen.
8: Voor altijd jullie K3.
3: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen de afrit Markelo en de afrit Lochem 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Zevenaar 4 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staat Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer!
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen de afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vechtal

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
2: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
6: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
5: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
7: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
5: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de N35 van Zwolle naar Almelo, tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Richting Zwolle bij Wierde-West 2 kilometer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: the things that I've got.
1: En weet je nog?
2: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
3: De streek met een eigen stem.
1: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
5: Samen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. In het centrum van Eindhoven is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog en geregeld zon, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer!
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein over 5 kilometer. En op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Nijverdal Oost en Wierdewest 2 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we RTV4.
0: En weet je nog?
1: Radio Nieuw-Leuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
6: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
5: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
5: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DALFS opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. Vechtal FM. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: FM Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we RTV4.
0: En weet je nog?
1: Radio Nieuw-Leuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Mazing Menu. Vechtal.

0: I'm a fireball.
1: Vechtal FM. Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. De drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven. Het weer, in Zeeland regen, verder geregeld zon en ongeveer 21 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
3: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu. Vechtal.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, door kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAPS opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we RTV 4.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Wow, door kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 richting Oberhausen. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En de andere kant op, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord, heb je richting Utrecht een kwartier vertraging op de A12. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtel FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek is van de Amerikaanse president Trump. Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De bestrijding van discriminatie zou nu vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Vorig jaar zijn er 13.500 klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Het weer bewolkt met af en toe regen, later stevige buien. Het koelt dan af tot ongeveer 12 graden.
0: Vechtel FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral vertraging op de A12. De A12 richting Duitsland heb je voor de grens 10 minuten extra nodig. En de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is het oponthoud een kwartier. Dan de N325 van Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort 2 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land staat nu 30 kilometer file. Vooral op de A12 en de A18 heb je vertraging. De A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 10 minuten extra. En op de A18 van Zevenaar naar Enschede tussen Doetinchem Oost en Varsseveld Centrum doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om video's waarin kinderen en hun ouders vakanties promoten. Dan het weer, vanuit het zuidwesten buien en kans op onweer. Morgen eerst zon, later veel regen, opnieuw kans op onweer en ongeveer 18 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. En op de A35 moet ik zeggen, van Enschede naar Zwolle bij Wierde West doe je er 5 minuten langer over. De N325 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Lent en Elde, 5 minuten vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land staan nog 2 files. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat ben je ook extra kwijt op de N325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Headlines. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen, 75% meer dan een jaar eerder. Dan het weer, vanavond veel regen en kans op onweer.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Er rijden voorlopig nog geen rechtstreekse lijndienstbussen tussen Dedemsvaart en Hardenberg. Voordat het over is, moet eerst een overstappunt in Slagharen worden gerealiseerd en de Prins Bernhardbrug in Hardenberg zijn vervangen. De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor de optimalisatie van de buslijnen in het noordelijke deel van de gemeente. En op dinsdag 16 juni, 7 en 21 juli organiseert Stichting Landschap Overijssel weer begeleidende excursies in het prachtige natuurgebied Beersen. Onder leiding van twee ervaren gidsen maak je een afwisselende wandeling van ongeveer 2 uur door een bijzonder landschap met zandverstuiving, bos, heide en veenputten. Aanmelden kan via landschapoverijssel.nl/activiteiten. Er zijn wel kosten aan verbonden. En een tankactie bij het tankstation Fieten in Balkbrug heeft zaterdag 6 juni veel bezoekers getrokken. De actie stond in het teken van fondswervingen voor Stichting Bergop tegen Kanker en daarmee ook voor kankeronderzoek. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land nog 1 file. Op de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens bij Beek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weet je nog?
4: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we RTV4.
1: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: gigantische hit in 1997. Bijna niet uit te spreken, maar ik ga het toch proberen. Chumbawamba met Tap Tamping was het eerste liedje die ik draaide van deze editie van de Maandagavondshow.
1: Vechtal FM, de avondshow. Jari de Jonge.
0: Ja, dat ben ik. Welkom, welkom. 8 juni van het jaar 2026. Wij leven 7 over 7. Gloednieuwe maandagavondeditie van de avondshow hier bij Vechtal FM. We gaan er weer lekker tegenaan om de hits te draaien die jou even door de avond heen slepen. Misschien zit je net aan het staartje van je werkdag. Ga je langzaam de afrondende fase in. Hou nog even vol, je mag bijna naar huis. Of misschien ben je al lang thuis en ben je nog lekker aan het uitbuiken van het avondeten. In dat geval, hopelijk heeft het gesmaakt en laat vooral even weten wat er op het menu stond. Maak mij maar even lekker hongerig, want ik ga zo meteen pas eventjes aan mijn pasta beginnen. Dus wat dat betreft, ik ben heel erg benieuwd wat er bij jullie thuis op het menu stond. Dit uur muziek van onder andere Hoge, ook Alesso, die heeft een nieuwe track uit. Ga ik voor je draaien. John Mayer, die komt eraan. Ik heb een vinylplaatje mee van Olivia Dean, dus daar gaan we ongetwijfeld ook aan toekomen. En zometeen uiteraard vaste waarde in de maandagavondshow hier bij Vechtal FM. De live is leuker. Wat is jouw favoriete plaat, maar dan wel in de live uitvoering? Stuur het door via vechtalfm.nl/app. En wie weet hoor je hem zometeen wel in de avondshow. Dat kan trouwens ook via @dezekeerjari op Instagram. Stuur mij gerust een berichtje daarop. En natuurlijk het volgende uur hebben we ook weer de albumstrijd met Joe Jackson deze week in de muzikale boxring. Ga ik alles over vertellen in het volgende uur. Met nu muziek van de Fugees. Dit is Killing Me Softly. Strong.

De Bouza, hier bij Vechtal FM. Een van de grotere zomerklappers van dit jaar. Magnetic hoorde je hier in de avondshow. Ja, het is een dingetje hoor. We hebben wekelijks hier een avondshow. Elke dag natuurlijk, van maandag tot en met donderdag. En daarin hebben wij sinds kort een doorgeefvraag. Die geven we aan elke presentator door van de avondshow. Dus de maandag die geeft hem aan de dinsdag aan de woensdag aan de donderdag. En omdat de donderdag binnenkort pas weer wordt ingevuld, doet Thank God It's Friday ook even mee. En die hebben mij een vraag gegeven. Alleen, ik begrijp die niet helemaal. Daarvoor moet ik toch eens eventjes een belletje plegen zometeen. Ja, met wie dat is en hoe dat zit, dat hoor je zometeen in de avondshow. Na een lekker vinylplaatje. En echt wel een hele goeie hoor. Het is het grote album van het moment. Het gaat om Olivia Dean. Een van die grote klappers van haar is So Easy to Fall in Love. I could

0: Het is de maandagavondshow van Vechtal FM met Too Sweet, Hoshé en daarvoor nog gedraaid vanaf vinyl Olivia Dean. Een van die grote klappers van haar So Easy to Fall in Love. Oké, we moeten eerst eventjes wat proberen te gaan ontrafelen. Luister je elke avond naar Vechtal FM, dan weet je dat er elke avond een avondshow is. En we hebben sinds een paar maanden een leuke doorgeefvraag. Die beantwoordt elke presentator van de avondshow en die geeft dan vervolgens weer een vraag door. Nou, omdat het nog een beetje lastig is, omdat we nog geen cliff hebben op de donderdagavond, doen de mannen van Thank God It's Friday even in die plaats mee. Dus de woensdagavondshow met Erik en Astrid, die geven een vraag aan Thank God It's Friday en die mannen die geven hem dan weer door aan mij. Nou, ik zei het al, er is een mysterie ontstaan en ik probeer die een beetje te ontrafelen, maar ik snap het allemaal niet zo heel goed meer, want ik heb dus, ja, laat ik gewoon bij de vraag beginnen die ik heb gekregen. Hoi Jari, de mannen van de Thank God It's Friday hier. Onze vraag dit keer is, wat bedoelt Douwe hierboven? Groetjes, Thank God It's Friday. Oké, nou, dat is op zich al een best gekke vraag. We hebben dus een vraag eerder deze vorige week gesteld gekregen. En dat is dus, wat is de wijste levensles als je die hebt meegekregen of meegemaakt? Nou, Douwe die heeft daar dus op geantwoord, goed idee is geen idee. En nou vragen de mannen van Thank God It's Friday dus een beetje af wat dat inhoudt. En ze vragen dus aan mij wat hij daarmee bedoelt. Maar dat weet ik zelf ook niet zo goed. Maar ik heb toch eens even de man die je elke zaterdag hoort in het weekend van Vechtal FM even teruggebeld. Douwe, goedenavond.
1: Hallo Jan, goedenavond.
0: Hallo. Help mij eens even uit de brand, want volgens mij heb ik vraagtekens, volgens mij heb jij ook vraagtekens. Wij snappen de vragen niet meer. Leg uit, wat is hier nou precies het verhaal van?
1: Het is zo, ik moest vorige week woensdag invallen voor Erik en Astrid, heel veel Astrid. Mm-hmm. Was niet met vakantie, hartstikke mooi. Dus Astrid moest ik vervangen. En toen hadden wij de vraag, wat was de vraag ook alweer? De vraag was... Ik moet even me helpen hoor, wat de vraag was.
0: Ik heb hier geen. Ik heb hier nog wel het papier. Maar niet meer. Er was in ieder geval een vraag.
1: Ja, heel goed. Dus dat was een vraag. En ik had erop gereageerd. Goed idee is geen idee.
0: Ja, deze vraag bedoel je. Ja, wat is de wijste levensles die je ooit hebt gekregen of mee hebt gemaakt?
1: Ja, dat dacht ook nog.
0: Ja.
1: Die vraag. En toen zei ik van geen idee is goed idee.
0: Ja.
1: Ik ben altijd van de spontane ideeën.
0: Ja, dus precies.
1: Spontaan iets, poef, zet hem op en dan gaan we het meteen doen. Of een goed idee is, is ook het tweede. Maar dus daarom eigenlijk. Ik ben altijd van de spontane ideeën.
0: Ja, nee, ja, ik ook. Ja, niks aan gelogen.
1: Dus een goed idee is geen idee.
0: Nee, precies. Ja. Nee. Er zijn eigenlijk wat je zegt, er zijn geen goede ideeën en er zijn geen slechte ideeën.
1: Precies.
0: Ja, precies. Precies. Nou ja, eigenlijk heb ik dan de vraag bij deze ook al een beetje beantwoord die de mannen van vrijdag weer gesteld hebben aan mij. Want ze hebben echt oprecht gewoon de vraag gesteld, wat bedoelt Douwe hier? Nou ja, bij deze.

0: ze, denk ik dan.
1: Ja, opgelost, toch?
0: Ja, nou, en zo zijn we weer een vraagwijzer. Hebben we het antwoord weer gekregen. En zo kunnen we allemaal weer door met ons beruchte leventje. Douwe, dankjewel.
1: Nou, heel fijne avond, Jari.
0: Hetzelfde. En je hoort Douwe Smits natuurlijk zaterdag weer in het weekend van Vechtal FM. Rest mij alleen nog even de schone taak om een nieuwe vraag te stellen. En dat is aan de woensdagavond. Want morgen zit Jos er niet. Volgens mij zitten Jenne en Erik er dan, geloof ik. Want Astrid is dus even met vakantie. Ik moet zeggen, ik heb er nog niet echt over nagedacht. Maar ik ga er wat moois van maken. En het antwoord op die vraag, die hoor je dus woensdagavond in de avondshow bij Erik en bij Jenne Minema. Superleuk. Oké, wij gaan ons opmaken voor het streeknieuws van 7:30. En we gaan natuurlijk ons voorbereiden op de Live is Leuker. Wat is je favoriete liveplaat? Vraag hem aan via de app van Vechtal FM. Doe dat via de website vechtalfm.nl/app.

0: ik begon de show met de vraag, ben je nog lekker aan het uitbuiken? Nou, dan kan dat echt wel met deze muziek hoor. John Mayer, New Light, hoorde je hier in de avondshow. Maakt het iets over 7:30. Tijd voor het laatste streeknieuws.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Ja, zeker weten. De politie die onderzoekt een mishandeling die zaterdagavond 6 juni tussen 7:15 en 8:15 plaatsvond bij de Kotermeerstal in Dedemsvaart. Met het slachtoffer is inmiddels gesproken. Getuigen en betrokkenen die worden gevraagd zich te melden via 0900 8844 of een privébericht te sturen op de social media kanalen van de politie. De zaak die staat geregistreerd onder kenmerk 2026. Ja, daar gaat mijn discalculie vervelend doen. 282-140. Nou, oké, dat je het even weet, hè? En de tankactie van Stichting Bergen op tegen Kanker bij tankstation Vieten heeft zaterdag veel bezoekers getrokken. Van iedere getankte liter brandstof ging een bijdrage naar kankeronderzoek. Naast diverse activiteiten en muziek werd geld ingezameld voor het KWF kankerbestrijding. De opbrengst van de actie die wordt op 27 juni bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Balkbrug. Een rechtstreekse busverbinding tussen Dedemsvaart en Hardenberg die laat nog even op zich wachten. Eerst moeten een overstappunt in Slagharen en de nieuwe Prins Bernhard brug in Hardenberg worden gerealiseerd. De eerste fase van de plannen is grotendeels afgerond. Volgens de huidige planning kan de nieuwe verbinding op zijn vroegst worden ingevoerd met de dienstregeling van 2028. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Krijg je van mij nog het weer. Vanavond is het bewolkt met temperaturen tussen de 16 en de 18 graden. Plaatselijk kan een lichte regenbui vallen. Morgen verloopt wisselvallig met regen en stevige wind. Er kan ook een klap onweer bij zitten. De maximumtemperatuur die ligt dan rond de 17 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar het wordt geleidelijk warmer met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Vanaf het weekend zet de stijgende lijn door. Volgende week lijkt het zomers warm te worden. Met temperaturen die kunnen oplopen tot rond de 30 graden.

0: Otis Redding met het origineel van Respect. We kenden hem natuurlijk van Aretha Franklin, maar dit was de eerste versie van het nummer.
1: Nieuwe muziek op Vechtel FM.
0: En van heel oud naar heel nieuw. Iedere vrijdag komt er een nieuw Music Friday uit. En ik hou ervan om er even tussendoor te grasduinen. Even kijken wat er allemaal uitkomt. En ik moet je verklappen. Tijmen en ik die hebben regelmatig contact. Tijmen is van Nieuwste Hits, de site. En die kiest ook de Nieuwste Hitstip uit voor ons. De Vechtel FM Nieuwste Hitstip. En wij hadden even contact op de app. En er waren twee liedjes die echt wel in de strijd waren voor die titel. Uiteindelijk is hij gegaan naar de nieuwe van Alex Warren. Maar deze die kwam echt letterlijk net eronder vandaan. Het is echt een klapper die heel goed past binnen de playlist van Vechtel FM. De nieuwe van Alesso is in samenwerking met One Republic. En die heet In Your Eyes. En die hoor je hier natuurlijk bij Vechtel FM.

0: Even je oren dicht doen als je niet houdt van snel oud worden. De Boxer Rebellion, die je zojuist hoorde met Diamonds, is al 13 jaar oud. Ik herhaal, 13 jaar oud. Wat?
1: Life is leuker.
0: Ja, oké, laten we dat heel snel vergeten en opgaan naar de goede orde van de avondshow. Wekelijks kies ik een hele goede live plaat die in is gestuurd door jou, de luisteraar van de avondshow, de maandageditie. Ik heb even weer lekker zitten grasduinen door mijn Instagram box en daar kwam ik een paar weken geleden een berichtje tegen van iemand en die vroeg een fantastische plaat aan. Sowieso, in de studio-uitvoering is hij al waanzinnig, maar live komt hij nog meer tot leven. Ik hoop dat dit een beetje de juiste versie is. 5 minuutjes schoon aan de haak. Zo lang duurt deze plaat namelijk. Maar het is wel 5 minuten jaren 80 muziek. Het gaat over de band Tears for Fears met de Head Over Heels. Ik heb een versie gevonden van een paar jaar geleden nog maar. Maar geloof me, ze zijn het nog niet kwijt, die mannen van Tears for Fears. Het is een fantastische versie. En tevens ook een heel leuk verzoekje voor de Life is Leuker. Wil jij jouw liveplaat nou horen? Stuur hem dan door. Vechtalfm.nl/app. Wie weet hoor je hem dan volgende week wel. En een DM'tje op Instagram @dezekeerjari mag dus ook.

De maandagavondshow met Ray Dalton en Madcon en Don't Worry About A Thing. Zometeen, het tweede uurtje van de avondshow, beginnen we lekker met een albumpareltje van Sinéad O'Connor. Madinka is de eerste die klaarstaat. En uiteraard ook weer de albumstrijd. Twee albums van één bepaalde artiest of band, die staat in de muzikale boxring. En welke artiest dat is? En dat is Joe Jackson. Zeker weten. Heel veel zin in om die twee albums aan je voor te stellen. Zo, we gaan ons opmaken voor dat tweede uurtje met nog veel meer lekkere muziek, hoor. Het komt allemaal wel goed als je hier gewoon lekker blijft pakken in de avondshow. Met als afsluiter van dit uur Rufus. En hij dacht, ja, ik heb iemand nodig. Wie kan? Nou, Chaka kan. En zij zingen samen Ain't Nobody.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
8: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
7: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
9: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
7: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4. Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: album uit 1987. The Lion and the Cobra. Hoorde je Sinead O'Connor. En Madinka aan het begin van de tweede uur maandagavondshow.
1: Vechtal FM. De avondshow. Jari de Jonge.
0: Ja, dat ben ik. En we gaan er nog een uurtje tegenaan. Met zometeen aan het laatste uurtje natuurlijk. Of aan het einde van dit uurtje duurt nog wel even de meezinger. Heb jij nou nog een goede suggestie voor een onvervalste meezinger? Stuur hem alvast even door via de Vechtal FM app. Doe dat via de website vechtalfm.nl/app. Dit uur nog nieuwe muziek van Medusa voor je onderweg. Een vinylplaatje uiteraard weer. Owl City, Revin Lenay. En ook de nieuwe van Teddy Swim staat voor je klaar. En ja, als je die app dan toch even in de hand hebt, dan kun je gelijk even meestemmen met de albumstrijd. Want het is weer het tweede uurtje van de maandagavondshow. En dat betekent traditiegetrouw dat wij weer een artiest of band in de muzikale boxring gaan zetten.
1: De albumstrijd.
0: Zeker weten. En in die muzikale boxring van vanavond staat Joe Jackson. Twee albums. Ze schelen 2 jaar van elkaar. En het zijn eigenlijk de 2 pronkstukken van Joe Jackson. Ga je voor album A, dan kies je het album uit 92. Het album waar Real Man en Stepping Out op stonden.
1: Album A.

0: Het album Night and Day uit 1982. Dan hoor je deze sowieso. En je hoort Stepping Out. Maar daartegenover staat nog een album. 2 jaar later kwam het andere pronkstuk van Joe Jackson uit. Het album Body and Soul, dat is album B.
1: Album B.
0: Kwam uit 1984 en dan hoor je sowieso deze. You can't get what you want till you know what you want. Met die lekkere basgitaar erin. En als tweede van dat album hoor je deze.

Stelling. De grote vraag is, van welk album ga ik zo meteen twee liedjes draaien? Laat je favoriete album achter via vechtalfm.nl/app. En het antwoord dat krijg je later vanavond in de avondshow. Zo rond de klok van 20 voor, kwart voor ongeveer. Ben benieuwd.

Ook in het kader lang niet meer gehoord hoor. Fijn om weer een keer te horen. Tove Lo en Habit Stay High in de Hippie Sabotage Remix. Welkom bij de avondshow waarin het tijd is om eens eventjes het laatste muzieknieuws door te nemen. Want er gebeurt genoeg in het binnen- en buitenland omtrent het muzieknieuws wat je niet meekrijgt in het NOS Journaal. En daarom heb ik dit in het leven geroepen. We beginnen bij de Franse zanger Patrick Buel. Want hij is vandaag opgepakt in Frankrijk, zijn eigen thuisland. Hij is aangehouden voor verhoor in een onderzoek naar onder meer verkrachting. Meerdere vrouwen die beschuldigen hem van seksueel geweld tussen 1992 en 2019. Bruel die ontkent de aanstijgingen, maar zegt via zijn advocaten volledig mee te werken aan het onderzoek. De politie die mag hem maximaal 48 uur vasthouden voor het verhoor. Goh, ben benieuwd hoe dit nog eens eventjes af gaat lopen, zeg. En ja, we hebben het meegekregen. Harry Styles die heeft Amsterdam via een handgeschreven boodschap in het Parool bedankt voor de gastvrijheid tijdens zijn 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Met die reeks vestigt hij een record als eerste soloartiest met 10 opeenvolgende optredens in het stadion. Zijn concerten die vonden plaats tussen 16 mei en afgelopen vrijdag. Het is eindelijk klaar. We hebben eindelijk niet meer die filmpjes op TikTok en Instagram. En alles wat volstaat met Harry Styles. We kunnen het eindelijk afsluiten. Ik moet wel even zeggen trouwens dat ik niet heb gezien wat er in die advertentie stond. Kan ik hem even snel. Zeker. Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us, Harry, plus the Together Together Tour. En er stond ook bij, dank je, ik hou van jou. Heeft hij er gewoon bijgeschreven, hè? Zal hij dat met ChatGPT hebben vertaald? Ik vraag me dat af. En de Nederlandse muziekindustrie die krijgt een eigen Songwriters Wall of Fame. Op 14 september worden bij Beeld en Geluid in Hilversum de eerste Nederlandse liedjeschrijvers geëerd. De onderscheiding is bedoeld voor songwriters die minimaal 20 jaar actief zijn en meerdere hits hebben geschreven. De eerste namen worden in juli bekendgemaakt. Ja, daar moet John Eubank toch wel tussen zitten, de man die achter Marco Bussato zat. Dat kan toch niet anders? Nou, weet ik eigenlijk niet. Dat is ook een beetje lastig hoor, nu net na die rechtszaak. Ja, ik denk het wel hoor, maar nou ja, we gaan het afwachten. En tot slot de Welse zangeres Duffy, die geeft op 5 juli in Londen haar eerste optreden in het Verenigd Koninkrijk sinds 15 jaar tijd. Tijdens het kleinschalige concert zal ze ook nieuwe muziek laten horen. Duffy die trok zich jarenlang terug uit de schijnwerpers en vertelde later slachtoffer te zijn geweest van ontvoering en verkrachting. Eerder dit jaar kondigde ze een documentaire over haar leven aan. En er zit dus nieuwe muziek aan te komen. Ja, ben ik wel benieuwd naar. Wat een fijne artiest was dat. Er zat een paar grote hitjes in de tents te pakken. En dit was uiteraard één van die grote hits van haar. Dit is Mercy in de avondshow. Hit the beat and take it to the first note.

0: Dit is Nieuwe Muziek op Vechtal FM.
1: De nieuwe van Teddy Swims is een paar weken uit en zeer fraai. We mogen hem graag draaien hier bij Vechtal FM. En als wij hem hier graag draaien bij Vechtal FM, dan draaien we hem net zo graag in de maandagavondshow. Mijn naam is Jari de Jonge en nog tot 9 uur ben ik bij je. De nieuwe van Teddy Swims heet Mr. Know It All.

De nieuwe Teddy Swims. In de avondshow hier bij Vechtal FM. Lekker liedje weer hoor. Ik vind het een beetje Police-achtig zelfs. Ja, het neigt wel een beetje naar de Police. Ik ben niet gek als ik dat zeg, toch? Nee, dat denk ik niet. Ik ben ook niet gek als ik zeg dat ik even een vinylplaatje ga draaien. Mooi duet kwam uit in de jaren 80. Een van de laatste wapenfeiten van de Jacksons. De Jackson 5. Zij maakten oorspronkelijk een duet met Freddie Mercury. State of Shock zou eerst naar Freddie Mercury gaan. Maar voor een of andere reden is dat er uiteindelijk niet doorgekomen. En het is uiteindelijk heropgenomen met

Mick Jagger van The Stones. En dat liep me toch eens even lekker, zeg. Ik moet je heel eerlijk zeggen, die demo die zwerft ergens rond van Freddie Mercury en de Jacksons. Maar als je dit dan zo hoort, ja, dit rockt zo lekker de pan uit. Dit is disco, dit is rock, dit is funk. Alles bij elkaar. Dit is State of Shock in de avondshow. Yeah!

0: powerstemmen bij elkaar. De frontman van de Jacksons, Michael Jackson. Met de frontman van de Stones, Mick Jagger. Samen krijg je State of Shock. Vanaf vinyl gedraaid. Hele fijne plaat hoor. Komt van het album Victory af. Deels geproduceerd ook door de mannen van Toto. En dat hoor je er ook wel in terug hoor. David Page van Toto. En ook Steve Lukather, die speelt er weer op mee. Steve Porcaro van Toto, die hoor je er ook op terug. Zeer fraaie plaat, ga het een keer checken. De maandagavond show met het streeknieuws.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Ja, want we zitten alweer over de klok van 8:30. De politie die onderzoekt een mishandeling die zaterdagavond 6 juni tussen 8:15 en 9:15 plaatsvond bij de Koters Meerstal in Dedemsvaart. Met het slachtoffer is inmiddels gesproken. Getuigen en betrokkenen die kunnen worden gevraagd zich te melden via het 0900 8844 nummer of een privébericht te sturen op de sociale mediakanalen van de politie. De zaak die staat geregistreerd onder kenmerk 20262821. Ja, dit keer zei ik het wel goed. En de tankactie van Stichting Bergop tegen kanker bij tankstation Fieten heeft zaterdag veel bezoekers getrokken. Van iedere getankte liter brandstof ging een bijdrage naar kankeronderzoek. Naast diverse activiteiten en muziek werd geld ingezameld voor KWF kankerbestrijding. De opbrengst van de actie die wordt op 27 juni bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Balkbrug. En tijdens een busverbinding tussen Dedemsvaart en Harderberg laat het nog even op zich wachten. Eerst moet een overstappunt in Slagharen en de nieuwe Prins Bernhardbrug in Harderberg worden gerealiseerd. De eerste fase van die plannen is grotendeels wel al afgerond. Volgens de huidige planning kan de nieuwe verbinding op zijn vroegst worden ingevoerd met de dienstregeling van 2028. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rdvvechtal.nl. Of je volgt ons uiteraard op de socials. Krijg je alleen nog van mij het weer. Vanavond bewolking met temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Plaatselijk kan er een lichte regenbui vallen. Daarmee kan het ook een beetje gaan onweren. Morgen verloopt zeer wisselvallig met regen en stevige wind. Ook weer onweer dat kan voorkomen. De maximumtemperatuur is relatief fris tussen de 14 en 16 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar het wordt geleidelijk weer warmer. Met temperaturen tussen de 18 en 21 graden de rest van de week. Vanaf het weekend zet de stijgende lijn dan echt weer door. Vanaf volgende week lijkt het dan weer zomers warm te worden. Met temperaturen die kunnen oplopen tot een zomerse 30

0: Dag kwam hij uit in de New Music Friday. De nieuwe van Medusa in de avondshow, die heette Silence, een samenwerking met de zangeres Rani, die kort geleden ook nog een samenwerking aanging met een andere DJ, Bakermat. Dus ze is weer helemaal terug, want we hebben een poosje niks van haar gehoord, maar ze levert me toch eens twee lekkere platen af. Volgende week dan pak ik die van Bakermat even mee. Dat is alvast een belofte die staat. Ja, en dan was het de bedoeling dat ik op zich geluid had uit mijn albumstrijd dingetje, maar die doet het niet. Dus dan gaan we gewoon in één keer naar A.
1: Album A.
0: Want we zijn nog steeds bezig, hè? Met het kiezen van het winnende album in de albumstrijd. Ga je voor Night and Day, dan hoor je Real Man.

0: 1982, het album Night and Day van Joe Jackson. En dan hoor je ook deze. Intussen zit ik trouwens even naar buiten te kijken en het stormt. Ik hoop dat het zo meteen droog is. Stepping Out is de tweede die je hoort van het album Night and Day uit 1982. 2 jaar daarna, in 1984, het album Body and Soul.
1: Album B.
0: Is album B en dan hoor je deze. Hele lange titel. You can't get what you want till you know what you want. Nou, ging toch in één keer goed volgens mij. Dat is de eerste die je hoort van het album en deze hoor je ook. Happy ending. De grote vraag is, wat moet het winnende album volgens jou worden? Laat het weten via vechtalfm.nl/app. En het winnende antwoord hoor je dus zo meteen al. Ik heb nog 1 plaatje voor de uitslag. Wel een hele fijne hoor. De mannen van Snow Patrol, zij komen weer naar Nederland. Ze komen naar Groningen en ze nemen versterking mee. White Lies staat in het voorprogramma van Snow Patrol. Wat lekker zeg. Dit is Shut Your Eyes op de radio.

een beetje een motto als ik nu naar buiten kijk door het studioraam. En dan is het wel een beetje, ja, shut your eyes. Ik weet niet, ik kan het heel eventjes een beetje stil laten vallen. Moet ik niet te lang doen, maar dan komt hij. Ja, je hoort het kletteren. En ik zie het ook echt van de daken afstromen. Het is op het moment noodweer in de regio van Nieuw-Leusen. Dus pas even op als je de weg op gaat. Want het is best wel eventjes tricky met de harde wind. En ook de harde regen. Intussen gaan wij op de radio eventjes de opmaak maken van de albumstrijd. Twee albums van Joe Jackson stonden vandaag in de muzikale boxring. Maar ja, er kan maar eentje winnen. En die is er. Ik heb de stemmen bij elkaar opgeteld. En het winnende album deze week heeft 63% van de stemmen gekregen. Het is deze geworden. Album A uit 1982, het album Night and Day van Joe Jackson. Je hoort eerst deze Real Man. En als tweede Stepping Out van het winnende album in de albumstrijd vandaag. Take you, my-

van de jaren 80. Het winnende album in de avondshow, de albumstrijd. 1982, je hoorde twee stukken van het album Night and Day. Je hoorde eerst uiteraard A Real Man en daarachteraan Stepping Out. Wij gaan ons opmaken voor de gereserveerde meezinger. Altijd aan het laatste moment van de avondshow. De maandageditie althans. Het is een onvervalste meezinger. En wie dat is, ja, dat hoor je zometeen. Ik wist niet dat hij zo snel begon eigenlijk. Hallo, muziekredactie.

Altijd een beetje het idee met zo'n bloemetje in dit nummer. Ze houdt van mij, ze houdt niet van mij. Ze houdt van mij, ze houdt niet van mij. Revin Lenee hoorde je met Love Me Not in de avondshow. Iedere dag door de week hoor je hier tussen 12 en 2 het meezingmenu. Met daarin de beste meezingers om lekker mee te zingen uit volle borst. Tijdens je broodje paling of je broodje hamburger. Wat je ook maar eet. En ik lift daar een beetje op mee. De laatste plaat in de maandagavondshow is altijd gereserveerd voor een onvervalste meezinger. En dat omdat het maandag is. Je moet nog zo lang tot het weer weekend is. En dan wil je gewoon even lekker uit volle borst meezingen. Zometeen is het tijd voor Vechtal Laat. En ook al lijkt het op het moment niet zo zomers als je naar buiten kijkt. We beginnen toch echt met Dolce Vita, Ryan Paris. En verder ook nog muziek van Bastille, Bruce Hornsby, Harry Styles en Natasha Bedingfield. Woensdag zitten hier Erik en Jenne Minema met de woensdagavondshow. Heel veel plezier daarmee tussen 7 en 9. En ik spreek je zondag weer tussen 12 en 2 met het weekend van Vechtal FM. Of ik spreek je uiteraard volgende week maandag weer. Maak er een hele fijne avond van. Tot later. De avondsluiter is voor Weezer en Buddy Holly. What's with-

0: Vechtal FM.
1: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
5: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
4: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Veelsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we een feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Vechtal FM Nieuws.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
6: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
5: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
7: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
5: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we.
3: Dit is Vechtal FM.
8: Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens... Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In de Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
2: Samen.

0: Digitaal FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Veersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we RTV4.

0: Digitaal FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft